Wanneer zijn tutten? Wanneer zijn het? SR Virus. Live. Medaille.